roept de man naar het station. Het is nog vroeg voor 5:30. Hij heeft een tas in zijn hand, een puul, een broek en een mes. Een schamel bezit, maar een kop vol gedachten. Hij praat tegen zichzelf, laat de mensen maar lachen. Of beter gezegd, de wereld wat aan koud, je genoeg problemen. Hij was altijd als zout, ooit er een ziet zat in. Hij hoorde het ook, maar hij mag het niet verglitten. Klinkt steeds leuker, stik kop in je vest. Maar je kan het niet meer heen, het is zo hard in orkest. Staren naar de klok, dat is ook wat hij doet. Al let hij in zijn leven, alleen nog maar groeit. Je groeit, je boeit, je hoopt, je verloren. Was hij vallen voor de liefde, maar de liefde kan nog stoten. Ja, de job tot zijn vlog van de regen in de drop. Het uur is nu geslaan en nu wilt hij dat toch stop. Het fluisteren in het duister en de stem van de straat. Alles te gewoon, alert, paraat. Vandaag is de dag dat de klok stopt. Hij pakt zijn hamer uit zijn tas en hij klopt erop. Eenmaal gemikt de slag en de klok die is kapot. De tijd die loopt niet verder en ook de mensen zijn gestopt. De trein, bussen, alles stil. Het is een wonder wat de mensen kunnen doen, met wat vrije wil. De man begint te dansen, stationsvloer, ideaal. Het is weliswaar een solo, maar je gaat ook aan de haal. Eerst was hij naar de panels, pakt een broodje voor onderweg. Als het later ooit merkt, dikke pech. Want hij weet hoe dat marcheert, hij weet hoe dat werkt. Weet ze hem waar, want zijn tijd is beperkt. Al is volop geniet, al vindt hij tolle pret. Hij mag niet lang keuzen, hij moet doen dat loket. Rietijn van de namer en de ruit is kapot. Was gekomen voor de kleuters, maar nu is jackpot. Hij buigt de laatste keer, diep door zijn knieën. Hij dankt zijn publiek, maar ontvangt

0: kom de mannen aan het station, het is al laat om te doen. Nu zie je ook getuigen voor dat hij gaat doen. En als de tijd stopt, denk snel, ja pech. Want 1, 2, 3 is weg.
1: I want you to stuff it all into that backpack. Now try to walk.
2: Ces fumiers veulent que ça cartonne. Je suis prêt.
3: Port